0: Sorry. Stel je maar als je zegt. Waarom ga je in die rijksdabat bestemmen? Ik denk aan orde. Ik heb het niet komen, zeg. Ik ben daar weer zo hoor. Mijn papa kan dat maar ja. Waar is je wauw?
1: Tuan Van Holland reperem panona. Barina hati ngegerentes mapatkan doana. Dina basa sorangan jeng nurutkan tata cara agamana. Lengguna ranggah kaluhur. Panon murubut terus basih kuceherang. Rasa kaduhung jeng rasa nalangsa minuhan dina jero dadana.